met muziek, een harmonie, vier meer verstrovend wie nog niet, maar nog meer in de vloer, dan mooier is mooier, om hun weer u. Maar dus fruit zo lang het geht, het leven het dood geen ewigkeit, dat sprichwort dat is waar, en nog jeden klar drum. Maar dus fruit zo lang het geht, het leven het dood geen ewigkeit, dat sprichwort dat is waar, en nog jeden klar drum. Schlaat eens kräftig op de drum, man het goed toch mensch wel krom, het is nog een rel, en zij maar zo bestem. Schlaat eens kräftig op de drum, man het goed toch mensch wel krom, het is nog een rel, en zij maar zo bestelt drum, met muziek en harmonie, vier meer vast erover te wienen. Hier de vloer, dan morgen is morgen, en hoe geht het? Het München heeft vom Ring, laat op mijn immer zonne schijnt, egal wie het geht, wat ons schon dran lebt, dran met Musik und Harmonie, vier mir fast der Lohn dringt mir, maar nog meer. Hier de vloer, dan mooier is mooier, om u is u. En alle met muziek en harmonie, vier meer verstrovend wie nog niet. Maar nog meer, hier de vloer, dan mooier.

de dos. Je lijf wie je klijf, dan zie je de dos. Zo je schutte knies bugel in de zoot. Driesem op de hoot, dat deed een bugeljood. Ja, driesem op de hoot, dat deed een bugeljood. Van de

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

It's a mooie fik dat je voelt voor jes ik niet. Twee, drie liter af.

je dat dan kan het niet waar zijn. Momenten maal wissel zat en jong. Zet even weer je in het meeglees doper. De keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo ja niet te maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het er niet meer zaken. Dit is maar, we hebben het toch.

0: De andere hebben een rutbuster, de kat zal maar te wel.
1: Ja.
0: De rutbuster die draait aan de christen die trop.
1: Nee, dat is wel.

je vader. Dan een zwaarheid moment de maal bevol dat een jong. Let even mis, ja in het buik lees toepen. We keel, we morgen knuppel. Ja, dat is zo ja in het maal. Hehehe, dat is goed hoor. Maar zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het er niet meer daar. Maar dat is maar, we doen.